0: In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
2: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: One.
1: Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.
2: Let's go, girls.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
10: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
11: Omroep Zeeland.
12: Zeeman.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
1: Omroep Zeeland.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Dirk, Perfect Fit kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Goedemorgen, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
20: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
21: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
20: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
22: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

En het plezier spat er vanaf. Aretha Franklin en George Michael met I Knew You Were Waiting. Nu treffen ze elkaar wellicht op een andere plaats. Zij overleed in 2018 en hij 2 jaar eerder in 2016. Goedemorgen en van harte welkom bij een nieuwe zondag in Zeeland in Pinksterdagsfeer. Zometeen vertelt John Havinga wat voor weer we kunnen verwachten. En er is natuurlijk veel muziek. Dit zijn Suzanne en Freek, halverwege.

0: Alicia Keys met Underdog. En de verwachtingen zijn hoog gespannen rond dit Pinkster Weekend. Zeker op het gebied van het weer. John Havinga, goedemorgen. Wat kan je erover vertellen?
1: Hey Marcel, goedemorgen. De luchtdruk op de barometers in Zeeland is inmiddels gestegen tot 1030. En de kern van het hoge drukgebied wat ons weer vandaag gunstig beïnvloedt ligt ten noordwesten van Nederland boven de Noordzee en schuift vanmiddag richting de Waddeneilanden. En daaromheen wordt vandaag een zwakke tot soms matige noordoostenstroming in stand gehouden. En dat zorgt vandaag voor rustig en zonnig weer. Het wordt een stralende dag. De zon die schijnt volop. Al trekt er ook af en toe een klein beetje hoge bewolking over, maar dat zal niet heel veel zijn. En de maximumtemperaturen die lopen op naar 25 tot 28.

0: 21 graden. Het is ietsjes minder warm dan gisteren, maar natuurlijk nog altijd zomers. Met daarbij dus, zoals gezegd, een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht blijft het helder, dus vanavond ook nog lang zomer en zonnig weer. En vannacht koelt het uiteindelijk af met heldere condities naar 15 graden. Maar morgen, tweede Pinksterdag, blijft het opnieuw volop zomer in Zeeland. En de zon die zal de boventoon voeren. De lucht is droog, er is weinig bewolking. En de temperatuur stijgt naar 28 tot lokaal tropisch 30 graden. Met erbij een zwakke oostenwind. Ook na het Pinksterweekend blijft het nog zonnig en warm. Dinsdag wordt het gemiddeld 30 graden met veel zon. In de tweede helft van de week zakt de temperatuur iets terug en wordt het gemiddeld 23 à 24 graden.
1: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Baby, I'll be your baby tonight. Robert Palmer en UB40 hoorde je hier in Zondag in Zeeland. Muziek nu van een zangeres die van Tsjechische afkomst is. Ze heet eigenlijk Anna Novotny. Maar we kennen haar beter onder de naam Dasha. Didn't I?

De Beatles met eigenlijk een nummertje dat niet erg exemplarisch is voor hun muziekstijl. Het is een soort van Jamaican ska-stijl. En zo klinkt dat op Jamaica zelf. Daar waren ze dus een beetje door geïnspireerd. De Beatles met Obladi Oblada. Dit is Bruno Mars.

Adele met Someone Like You. Je luistert naar Zondag in Zeeland met zoals elke week even ruimte voor een blik in de geschiedenis. De 24e mei. Op 24 mei 1958, dat is de oprichtingsdatum van luchtvaartmaatschappij Martin Air. En dat gebeurde door de Nederlandse piloot en ondernemer Martin Schreuder. Martin Air is nu onderdeel van Air France KLM en vervoert uitsluitend vracht. De oprichter overleed vorig jaar op 93-jarige leeftijd. En op 24 mei 2011 was de allerlaatste aflevering van The Oprah Winfrey Show. De naamgeefster stopte ermee na 25 seizoenen. Ze stond garant voor spraakmakende interviews en veel gelach en gehuil. In Nederland werd het jarenlang uitgezonden door RTL 4. En vorige week zaterdag won Bulgarije het Songfestival. Maar in 1956 was op deze datum, 24 mei, de allereerste editie van dat festival. Het was in San Remo en slechts 7 landen deden mee. Zwitserland won. Lise Assia met Refrain.

Andrew Lloyd Webber schreef het. Boyzone zong het. No matter what. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Want zondag in Zeeland gaat lekker door op deze heerlijke Pinksterdag.

0: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Traas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis.

0: bent. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk. Want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
8: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
9: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer: overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
10: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

Break My Strides van Matthew Wilder. Het is eigenlijk wel een one day fly natuurlijk, want het is zijn enige hit in Nederland. Sunday is my day with you. Hartelijk welkom en goedemorgen op eerste Pinksterochtend. Muziek op je radio in Zondag in Zeeland. Straks John Havinga over het weer. En ik heb muziek klaarstaan van Blondie, van Mika en Roxy Music. En daar vertel ik nog een verhaaltje bij. Hoe een bekende gitarist daardoor geïnspireerd is geraakt. Dit is eerst Ed Sheeran.

0: snelle Laat het licht aan. Maar inmiddels zijn de dagen lekker aan het lengen. En wat voor weer en temperatuur krijgen we daarbij? Nou, dat willen we weten van weerman John Havinga. Goedemorgen, John.
1: Hey Marcel, goedemorgen. De luchtdruk op de barometers in Zeeland is inmiddels gestegen tot 1030. En de kern van het hoge drukgebied wat ons weer vandaag gunstig beïnvloedt ligt ten noordwesten van Nederland boven de Noordzee en schuift vanmiddag richting de Waddeneilanden. En daaromheen wordt vandaag een zwakke tot soms matige noordoostelijke stroming in stand gehouden. En dat zorgt vandaag voor rustig en zonnig weer. Het wordt een stralende dag. De zon die schijnt volop. Al trekt er ook af en toe een klein beetje hoge bewolking over, maar dat zal niet heel veel zijn. En de maximumtemperaturen die lopen op naar 25 tot 28 graden. Het is ietsjes minder warm dan gisteren, maar natuurlijk nog altijd zomers. Met daarbij dus, zoals gezegd, een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht blijft het helder, dus vanavond ook nog lang zomer en zonnig weer. En vannacht koelt het uiteindelijk af met heldere condities naar 15 graden. Maar morgen, tweede Pinksterdag, blijft het opnieuw volop zomer in Zeeland. En de zon die zal de boventoon voeren. De lucht is droog, er is weinig bewolking. En de temperatuur stijgt naar 28 tot lokaal tropisch 30 graden. Met erbij een zwakke oostenwind. Ook na het Pinksterweekend blijft het nog zonnig en warm. Dinsdag wordt het gemiddeld 30 graden met veel...

Roxy Music met Love is the Drug. En het is een nummer dat zijn schaduw ver vooruit wierp. Want niemand minder dan gitarist Nile Rodgers, die verklaarde geïnspireerd te zijn door de baslijn van dit lied, voor zijn eigen compositie Good Times, uitgevoerd door Chic. Nou, om dat even te kunnen beoordelen, heb ik ze even achter elkaar gezet.

0: Ja, het is een ander tempo, andere hoogte ook. Maar je hoort dat het basisideetje wel hetzelfde is.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, tijd voor muziek uit Zeeland nu. En die komt van Marinus Vreken uit Domburg. Dit is Outdoor Woman. MUZIEK

0: Robbie Williams met Come Undone. Wat valt er zoal te beleven in onze provincie dit Pinksterweekend op het gebied van kunst en cultuur? Rob Bakker, hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda. Ik zou zeggen, barst maar los.
1: Goedemorgen Marcel. Pinksteren in Zeeland. Je merkt het aan alles. Terrassen lopen vol, mensen trekken erop uit. En cultureel gezien lijkt Zeeland dit weekend helemaal los te gaan. Met wel 3 festivals. Van een strandvoorstelling bij Laagwater aan de Vloedlijn tot Vivaldi in Veren. En een dorp dat verandert in 1 groot muziekfestival. Laten we beginnen in Zoutelanden. Op Walcheren. De Cultuurakker. Een echt Zeeuws cultureel evenement. Georganiseerd door 2 boerenkleindochters. Theater, muziek en beeldende kunst. Op het erf van een oude noodboerderij in Zoutelanden. En wat nou mooi is, het voelt niet als een strak festivalterrein. Nee, het is gewoon een klein erf wat je oploopt. En waar je kunst en ontmoeting als vanzelf ontstaan. Met exposities, verhalen, dans en muziek. Maar het hoogtepunt wordt waarschijnlijk vanmiddag. Een choreografie aan de Vloedlijn. En terwijl de zee het decor vormt in Walcheren, verandert Goede tijdens het Hoogtijfestival 2026 in een muzikaal dorp. Het is klassieke muziek en het klinkt daar letterlijk door de straten. Concerten in de kerk, jonge talenten, masterclasses en openbare optredens. Eigenlijk 1 groot bewijs dat klassieke muziek helemaal niet stoffig hoeft te zijn. Doe de kerkdeur open en ineens blijf je een uur zitten luisteren. En over luisteren gesproken, in Veren sluit het Sinfonietta Stringfestival Zeeland af met misschien wel het beroemdste klassieke muziekstuk ooit. Vivaldi. De 4-jarige tijden. De muzici spelen natuurlijk ook Elgar en Bach, maar uiteindelijk zijn die klanken, die eerste noten van Vivaldi, muziek waarin vogels fluiten, stormen losbarsten en winters bijna voelbaar zijn. Dat is bijzonder. Die muziek is 100 jaren geleden gemaakt en het roept nog steeds datzelfde gevoel op. En als je nou toch in Veren bent, ga ook eens kijken naar die experience van de Grote Kerk. Het is een mix van geschiedenis, verhalen en beleving. Het gebouw zelf heeft zoveel verschillende functies gehad. Het is een legerbasis geweest, het is een ziekenhuis geweest, Schotse prinsessen en een mysterieuze mummiekat. Er zijn veel herinneringen van schrijvers en van soldaten. Het gebouw fluistert zelf zijn verhalen. En dan een doorkijkje in de week. Die brengt ons op maandag naar Goes. Daar klinkt het Pinksterconcert op het beroemde Marcussenorgel van de Grote of Maria Magdalena-kerk. Organist Arno van Wijk laat daar horen hoeveel kleur en kracht zo'n imposant orgel eigenlijk heeft. En woensdag wordt het in Terneuzen ineens heel internationaal en verrassend in Porgy & Bess. Daar brengt Maiden Unit D samen met Portugese muzici Waves of Fado. Ja, dus Iron Maiden ontmoet Portugese melancholie. Alleen al daarom wil je erbij zijn. Fado met metal-invloeden, Portugese gitaren en muziek vol sossade. Dat prachtige Portugese woord voor verlangen en weemoed. Soms weet je het vooraf al. Wat is dit voor mix? Het is of heel vreemd of heel geweldig. En meestal zijn het de leukste avonden. Dus ga woensdagavond naar Porgy & Bess. En wil je nog meer evenementen zien? Ga dan naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift. En kun je even helemaal mee laten nemen in onze podcast, waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Een hele fijne cultuurzondag toegewenst. En tot de volgende week.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Claudia de Breij met een waar troostliedje was het in de coronatijd. Maar het komt uit de voorstelling Hete Vrede van 10 jaar daarvoor, uit 2009. Mag ik dan bij jou? En het is ook gebruikt in The Passion van 2020... met een toch vrij indrukwekkende uitvoering van Jim de Groot en Jeroen van der Boom.

0: Geniet nog even lekker mee van de muziek hier op Pinksterochtend bij Omroep Zeeland. Ook na 11 uur.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
17: Klopt.
16: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Omroep Zeeland.
2: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

La Bamba van Los Lobos. Ja, en ongemerkt ga je bijna zere poken erop zingen. Want dat doet Dialectband tweedehands in de coverversie van dit.

Goedemorgen en hartelijk welkom bij Zondag in Zeeland. En wat een heerlijke ochtend is het. Pinksterochtend met veel muziek. Straks weer een filmtip van Paddy Mulder. En ik draai muziek van Emma Heesters bijvoorbeeld. Eagle Eye Cherry komt langs. En natuurlijk, appa. Eerst Niall Horan met zijn allernieuwste single. En die heet Dinner Party. Dinner Party.

0: Elke week in Zondag in Zeeland komt Perry Mulder even langs om een filmtip met je te delen. Goedemorgen Perry, welke film wil je vandaag onder de aandacht brengen?
1: Ja, sci-fi fans opgelet en zeker fans van Star Wars. Want we hebben er even 7 jaar op moeten wachten. Maar eindelijk is er dan weer een Star Wars film in de bioscoop. En met The Mandalorian en Grogu. Dit is een serie eigenlijk op Disney Plus. De afgelopen 7 jaar nadat de laatste film in de bioscoop kwam. Dat was The Rise of Skywalker. Dat was 2019 dat Star Wars of Lucasfilm met een film in de bioscoop kwam op het grote doek. Daarna is eigenlijk alles naar Disney Plus gegaan. We hadden Andor, we hadden Obi-Wan Kenobi, die series. En dus ook 3 seizoenen van The Mandalorian. Super populair. We noemen het een beetje Baby Yoda. Dus Grogu werd enorm populair. Disney had ervoor gekozen om ook nog geen merchandise te maken toen die werd geïntroduceerd in de serie. Omdat ze bang waren dat die verrassing, zeg maar, die erin zat, dat die al eerder wereldkundig zou worden. Gewoon een succes. En ik denk zelfs dat het de Star Wars serie redt, de Mandalorian verhaal. En daarom hebben ze er nu ook voor gekozen om niet een 4e seizoen te maken van de Mandalorian, maar een film. En dus weer in bioscoop release aandurfde. En dat is smullen. Want het is dezelfde regisseur als de 3 afleveringen van de Mandalorian. En die mag je nu nu mag hij de stap maken naar het grote witte doek waar Star Wars natuurlijk thuis hoort. Dus ga dat zeker zien. The Mandalorian en Grogu.
0: Bedankt, Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, Zondag in Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Eagle Eye Cherry met Safe Tonight.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Bij Omroep Zeeland, hier zit je goed voor muziek op je radio van 9 tot 12 elke zondagochtend. Straks draai ik er eentje van ABBA. Dit zijn eerst Shaboozy en Miles Smith. Blink Twice.

hulp. Riders Redding. SOS van ABBA. Je luistert naar Omroep Zeeland. En dat doe je goed aan hier op de zondagochtend. Fijne muziek van zometeen Lionel Richie en The Corrs ook. Dit is Bente en ze zong in Beste Zangers van vorig jaar. Dit nummer van Cher, en dat heeft ze zich zo eigen gemaakt dat je nauwelijks nog denkt aan het origineel Believe. In haar versie heet het Kan je me zien?

The Corrs, Old Town. Even terug naar 2 jaar geleden. Toen zongen Chris Stapleton en Dua Lipa een duet. Bij de ACM Awards werd een gigantische hit. Think I'm in Love with You.

Prince, the most beautiful girl in the world. Ja, hij heeft er nog even diep voor in de buidel moeten tasten, want hij werd aangeklaagd wegens plagiaat. Maar onderaan de streep bleef er nog genoeg voor hem over, denk ik. Tot zover Zondag in Zeeland op deze eerste Pinksterochtend. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Zometeen het nieuws uit de provincie en meer muziek in de Muziekmiddag met Richard de Buk. Morgenochtend ben ik er ook, want dan is het tweede Pinksterdag voor nog meer muziek in Pinksterochtendsfeer. Dus hopelijk ben je er ook bij. Hoe dan ook, nog een fijne zondag.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Goedemiddag, 12 uur geweest.
14: Tijd voor wat verkeersinformatie van de ANWB. Je hebt wat korte vertragingen. Die staan onder andere wat vielen op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Alfred Kruiningen en Alfred Capelle. 3 kilometer file, 5 minuutjes. De N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Seroskerken. 4 kilometer, 7 minuten extra reistijd. Ook Rotterdam richting Middelburg tussen de Haringvlietdam en Goede Reede, 6 minuten extra. En de N59 knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee tussen knooppunt Hellegatsplein en Den Bommel staat nu een file van 2 kilometer, 7 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
17: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
16: Al iets gevonden?
17: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
16: Doet NRV dat dan ook?
17: Ja, hier, kijk. Tibet en deze, Vietnam, Cambodja en Laos, of hier Sumatra, Java en Bali, of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland, Peru, Bolivia, Nepal.
16: Weet jij waar mijn laptop ligt?
17: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
20: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
21: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
22: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
14: De politie heeft gisteravond een 30-jarige Vlissinger kunnen aanhouden na een schietincident op boulevard Bankert in Vlissingen. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Welkom bij deze Zeeland Nu op Eerste Pinksterdag. Verder in deze uitzending. Op Tholen is Cool to be Fit gestart. Een leefstijlprogramma voor kinderen die te maken hebben met overgewicht. Hoe het precies werkt, zoekt verslaggever Ellen Nieuwenhuizen zo voor je uit. En Jorben Westraten praat je bij met het laatste sportnieuws. Het weer al even in het kort. Het is opnieuw een warme zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Het uitgebreide Pinkster Weekend weerbericht, die krijg je zo. Op de boulevard in Vlissingen was gisteravond een schietincident. De schoten werden gelost in de buurt van Hotel Arion in het voetgangersgebied. De politie kon daarna een 30-jarige man uit Vlissingen aanhouden. Maar wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet helemaal duidelijk. Woordvoerder van de politie, Mariska Bezemer, goedemiddag.
23: Goedemiddag, hallo.
14: Wat is er tot nu toe wel duidelijk? Wat kan u vertellen wat er zich daar heeft afgespeeld op die boulevard gisteravond?
23: We hebben gisteravond om precies te zijn 7:55 meldingen binnengekregen van omstanders die schoten hebben gehoord in de omgeving. En volgens de eerste bevindingen van ons onderzoek zijn daarbij 2 mannen betrokken geweest. Nou ja, zoals je al aangaf, is één verdachte inderdaad aangehouden. Naar de tweede verdachte zijn we nog op zoek. Dat gaat ook om een man met een donker getinte huidskleur, met kort krullend zwart haar. Op het moment van het incident droeg hij roze kleding. En zijn leeftijd wordt geschat tussen de 20 en 30 jaar. Nou, op het moment loopt het onderzoek nog. We zijn druk bezig met buurtonderzoek. Dat wordt ook vandaag nog gedaan in de omgeving. Dus mensen in de buurt kunnen ook een agent verwachten aan de deur. Mm. Of een brief in de brievenbus, mochten ze niet thuis zijn. En het heeft natuurlijk een enorme impact gemaakt daar op zo'n boulevard. Waar heel veel
0: half acht gisteravond, etenstijd, druk, zomers weer.
23: Ja. Ja, precies. Dus dat is enorm onwenselijk. Dus wij zetten alles op alles om die tweede verdachte binnen te halen.
0: Ja, en die politiehelikopter die heeft gisteravond ook nog rondgevlogen boven Vlissingen om onder andere denk ik te helpen zoeken naar de verdachte. Is dat ook waardoor de eerste verdachte, dat jullie die hebben kunnen aanhouden?
23: Klopt, dat is na een korte achtervolging en ook inderdaad de zoekactie is dat uiteindelijk gebeurd, de tweede aanhouding.
0: En valt er al iets te vertellen na die aanhouding over de aanleiding van het incident?
23: Nee, dat is allemaal nog onderdeel van het onderzoek.
0: En het is wel duidelijk dat er in ieder geval geschoten is?
23: Dat er schoten zijn gehoord, dat is inderdaad duidelijk. Er zijn ook inslagen gevonden in de omgeving. Dus vermoeden is dat er inderdaad is geschoten.
0: Ja, en die tweede verdachte wordt inderdaad nog gezocht. Zijn element heeft u daarvan net gegeven. Het onderzoek gaat door buurtonderzoek ook. Vandaag op die locatie waar dat gisteren allemaal gebeurde is nu ook een Pinkstermarkt. Heeft dat nog gevolgen?
23: Ik denk dat de agenten daar wel rondlopen. Dus dat het wel zichtbaar is dat daar een buurtonderzoek gaande is, ja.
0: Maar voor de rest is alles in ieder geval de omgeving vrijgegeven en kan die Pinkstermarkt gewoon wel doorgaan zoals altijd?
23: Ja, absoluut. Ja.
0: En jullie zoeken ook nog mensen, los van dat buurtonderzoek, getuigen. Mochten mensen iets gezien of gehoord hebben, dan hebben jullie graag dat ze contact opnemen, hè?
23: Ja, alle tips, hoe klein ook, die kunnen echt enorm van belang zijn voor het onderzoek. Dus meld het bij 0900 8844. En als je anoniem wil blijven, kan dat natuurlijk altijd via meld misdaad anoniem. Maar alle informatie is op dit moment absoluut welkom. Ja.
0: Goed, Mariska Bezemer, dankjewel. Politiewoordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant. Bedankt voor de toelichting. En er wordt ook nog onderzoek gedaan naar wat er nu dus precies is gebeurd en wat de aanleiding is geweest van dat schietincident dat gisteravond rond 19:30 plaatsvond op Boulevard Bankert in Vlissingen. Welzijnsorganisatie Jij op Tolen is begin dit jaar het sportieve leefstijlprogramma Cool to be Fit in Sint Maartensdijk begonnen. Cool to be Fit is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 met overgewicht die samen met hun ouders of verzorgers een gezondere levensstijl aangeleerd krijgen. Het is een heel programma met onder andere een wekelijkse sportles.
1: Oké, we gaan straks twee oefeningen doen. De eerste gaan we hier beginnen. Er staat een mooie blauwe kast. De bal hou je vast, die tik je achter je aan. Dan kom je omhoog terwijl je voeten op de grond blijven. Gooi hem tegen de kast en kom je weer terug.
2: Kinderfysiotherapeut Koen de Bruin doet de oefening voor. Iedere week krijgen de kinderen hier in de sporthal van Sint Maartensdijk sportlessen.
1: We proberen te bewegen, maar wel bewegen met een gedachte erachter. We geven 40 lessen in het jaar, afgezien van de vakantie. In de ene les daar zit een thema zit aan vast. En dat kan zijn gezonde keuzes maken met voeding en bewegen. Maar ook weerbaarheid, hoe je omgaat met pestgedrag als je in de klas, als je te zwaar bent. En we proberen vooral veel plezier te maken en het positief van het bewegen mee te geven aan de kinderen.
2: De kinderen worden niet alleen begeleid door de kinderfysiotherapeut, maar ook door een diëtist. En ook de ouders worden actief betrokken.
1: Dat we ook zien dat het bewegen of het te zwaar zijn vaak van meer afhankelijk is dan te veel eten of te weinig bewegen. En door die gezinsbenadering hopen we dat het ook duurzaam en wat langer blijft hangen. Dat de kinderen ook op latere leeftijd er nog steeds baat bij hebben.
4: Dan mogen jullie echt proberen om op je allersnelst binnen een minuut alle hoedjes te verzamelen en terug te brengen naar het eerste blauwe hoedje. Dan gaan we zo snel als je kan doen. Je
2: mag... Koen geeft de sportlessen afgewisseld met buurtsportcoach Stijn Verbrugge van de gemeente Tolen. Het traject duurt zo'n 2 jaar.
24: Uiteindelijk is ons doel, om, zeker als buurtsportcoaches, om de kinderen naar een sportvereniging toe te leiden, te brengen. En op basis van deze gymlessen proberen wij ook een beetje te peilen wat de kinderen leuk vinden qua sport. Zodat het ook passend is en zodat het ook toekomstbestendig is voor de kinderen.
2: Waarom wil de gemeente graag meewerken aan zo'n project als dit?
24: Nou, het belang van gezonde inwoners denk ik dat dat wel genoeg zegt.
2: Want uiteindelijk is het grootste doel...
24: Kinderen weer plezier laten krijgen in bewegen. voelen dat ze erbij horen. Zich niet anders voelen dan anderen. En in principe voor de toekomst. Dat ze wel op gezonde gewichten terechtkomen. En dat ze later geen gezondheidsproblemen kunnen ervaren. Of gaan ervaren.
4: Oké, dan gaan we de volgende doen. Dat is...
2: Natuurlijk hebben we geprobeerd om kinderen en ouders te vragen waarom ze meedoen aan dit project. Maar niemand wilde dat voor de microfoon vertellen.
1: Het blijft denk ik toch een gevoelig onderwerp. Hè? Als je ook de onderzoek leest en je vraagt aan kinderen. Ja, wat maakt het dan zo moeilijk? Het is voornamelijk het anders zijn, denk ik. Dan het gros van de kindjes in de klas. En dat maakt het misschien lastig of gevoelig. Misschien eerst er toch nog een taboe op bij die ouders. Wat het moeilijk maakt. Ja, en daarom vind ik het ook zo heel cool en dapper dat ze toch die stap hebben genomen om bij ons mee te komen doen. Ja.
0: In Vlissingen en Middelburg wordt dit programma al langer aangeboden. Het traject is gratis en duurt dus zo'n 2 jaar. Het verslag dat je hoorde was van Ellen Nieuwenhuizen.

0: Shepherd met Coming Home. Met sportverslaggever Jorben Westraat blik ik zo nog even terug op de wedstrijd van Hoek van gisteren. Ja, ze hadden kampioen kunnen worden, maar de tweede divisionist eindigde na spannende slotminuten op de derde plek. Eerst maar eens even het weerbericht. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 25 en 28 graden. Het is zonnig, verrassend. Soms met wat sluierwolken en de noordoostenwind is zwak tot soms matig. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Nou, morgen dan is het ook nog volop zomers met veel zon en temperaturen die nog ietsje verder oplopen dan vandaag. Er staat dan een zwakke oostenwind. En de dagen erna blijft het zonnig. En later in de week zakken de temperaturen dan wel weer iets tot zo'n 23 graden.
1: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws. Omroep Zeeland. 87.9 FM.
0: Jorben, goedemiddag. Praat ons eens bij met het laatste sportnieuws.
2: Dag Esme. Het werd gisteren niet de dag van Hoek waar ze op gehoopt hadden. De voetballers uit Zeeuws-Vlaanderen maakten nog kans om amateurkampioen van Nederland te worden. Maar ze kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij de treffers. Toch waren de reacties na afloop van de wedstrijd zeer positief. Je hoort eerst trainer Gerard de Nooijer en daarna aanvaller Silvio Hagen.
3: Laten we eerst genieten van dit seizoen. We zijn ver gekomen in de beker, periode gepakt. Ja, je ziet dat we ook tegen zo'n tegenstander zeker de tweede helft de wil opleggen. Alleen ja, soms moet je zelf ook wel belonen om een goal te maken. En dat hebben we jammer genoeg net niet gedaan. Het is jammer ja, dat we dan zo'n strafschop tegen krijgen. Wat eigenlijk in zo'n beeld goed ziet, dat geen strafschop was. We hebben tot laatst gestreden en weet je, met deze ploeg hebben we het heel ver geschopt. Fantastisch, echt waar.
4: Ik ben heel erg trots eigenlijk. En zeker dat omdat we gewoon, ja, niemand had het verwacht. En we hebben zo lang bovenaan gestaan en ja, het is uiteindelijk niet gelukt, maar ik denk dat alle supporters en ja, mensen rondom Hoek ontzettend trots op ons zijn. Dus ja, ik denk dat ze ons niks verwijt dat we geen kampioen zijn. Ik was nog dat we gewoon geschiedenis hebben geschreven.
5: Voelt een beetje als kampioenschap misschien?
4: Ja, weet je, het is kampioenschap zonder schaal. En,

0: ja, we moeten het met z'n allen vieren en goed afsluiten met z'n allen. Dat gaan we zeker doen.
1: In het debuutseizoen van Hoek in de tweede divisie is de ploeg dus als derde geëindigd. Quick Boys uit Katwijk werd kampioen. Dan naar tennis, want op dit moment is Daniël de Jonge in Tunesië bezig aan de finale van het toernooi in Monastir. De Vlissinger speelt tegen de Fransman Nicolas Tavmak en heeft de eerste set al gewonnen. De Jonge is bezig aan een uitstekend jaar. Hij won al 2 ITF-toernooien en steeg daardoor al honderden plekken op de wereldranglijst. De korfballers van Zwift moesten zaterdagmiddag een nederlaag incasseren tegen HKC. Het werd 12-16. De Middelburgers staan daardoor nog steeds tweede in de ereklasse. Het goede nieuws kwam vanuit Gorinchem, waar GKV met 19-18 van Sporting Delta won. En daardoor is Zwift nu weer wat dichter bij lijfsbehoud dat weggelegd is voor de bovenste 2 ploegen. En tot slot nog wielrennen, want bij de junioren driedaagse in Axel is vanmiddag de slotetappe. Gisteravond werd de 3e etappe gewonnen door Alban Picard uit Frankrijk. Hij was de snelste in de sprint. Met nog 1 etappe te gaan is de Italiaan Marco Zocco de leider in het algemeen klassement.
2: Jorben, dankjewel. Het laatste sportnieuws kun je natuurlijk ook vinden op omroepzeelandsport.nl. En daarmee zit deze Zeeland nu erop. Ik ben om 5 uur bij je terug met het laatste Zeeuwse nieuws. Ik wens je een hele fijne zonnige middag en veel plezier bij de muziekmiddag.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Orbot. The world is our home aan het begin van 6 uur lang. De muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. De hele zondagmiddag buitengewoon fraaie hits van vroeger en nu. Er is opmerkelijk nieuws over een ontsnapte tijger. Het jaar van de hit is dit keer 2006. En we kijken naar 24 mei in de geschiedenis in Vandaag Vroeger. En we feliciteren ook nog een paar bekende Nederlanders die vandaag jarig zijn. Verder veel muziek. In dit uur nog muziek van Dexys Midnight Runners. Paul McCartney komt langs, John Mayer. En nu gaan we naar Alex Warren.

Even terug naar 1992 met Bob Marley en The Wailers. We gaan naar Taylor Swift. Die heeft wel vaker nummers geschreven vol verborgen verwijzingen. Maar met de nieuwste hit, Elizabeth Taylor, ging ze echt de klassieke Hollywood kant op. Het nummer staat op haar album The Life of a Showgirl en draait helemaal om de vergelijking tussen moderne poproem en het leven van filmlegende Elizabeth Taylor. Het past eigenlijk perfect bij Taylor Swift, want zij gebruikt haar nummers vaak om verhalen te vertellen over beroemdheid, liefde en alles wat daarbij komt kijken. In Elizabeth Taylor hoor je verwijzingen naar glamour, grote romances en de druk van altijd in de schijnwerper staan. Dingen waar de actrice Elizabeth Taylor zelf destijds natuurlijk ook bekend om stond. Wat fans vooral opvalt is dat Taylor Swift in dit geval hier niet alleen maar een beroemdheid bezit, maar eigenlijk ook parallellen trekt met haar eigen leven. De media-aandacht, publieke relaties en hoe lastig het soms is om privé en publiek gescheiden te houden. Luister naar Elizabeth Taylor. MUZIEK

Hier is de track van Taylor Swift. Heet Elizabeth Taylor. En onthoud waar je het eerst hoorde. Hier in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks feliciteren we een lading BN'ers die jarig zijn vandaag.

John Mayer, een van zijn mooiere platen. Je hoorde New Lights in de muziekmiddag. Zometeen een gloednieuw nummer van Olivia Dean. Dat ken je ongetwijfeld al. We hebben al vaker gedraaid in dit programma, maar het blijft een mooi nummer. Maar eerst terug naar 1993 met deze plaat. Hope of Deliverance. Dit is Paul.

Olivia Dean in de Muziekmiddag. Er zijn bekende Nederlanders jarig vandaag. Aad van Toor, beter bekend als Adriaan van Bassie en Adriaan. Hij wordt vandaag 84 jaar. Wendy van Dijk, de presentatrice, wordt 55. Gerard Joling, hij wordt 66 jaar. En Doutzen Kroes, topmodel, zij viert haar 41ste verjaardag. En Pieter van der Hogeband, voormalig topzwemmer en Olympisch kampioen. Hij wordt 48 jaar. Allemaal gefeliciteerd. Dit is de Muziekmiddag met

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: social deal. Deals die je niet mag missen.
15: True Lease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
17: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
19: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
20: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
21: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
23: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

wereldwijde nummer 1 hit voor Alphaville, Big in Japan. Straks in de muziekmiddag gaan we naar vandaag vroeger. Dan stappen we in de tijdmachine en reizen naar de geschiedenis van 24 mei. We gaan daarvoor bijvoorbeeld terug naar het jaar 2000. Wat er precies gebeurde in Rotterdam in dat jaar. Maar eerst nog heel erg veel muziek. Mr. Probst komt langs, Tina Turner, Shocking Blue, Bruno Mars. En nu Good To Be. Dit is Mark Ambler.

Brian May, Too Much Love Will Kill You. Het is opvallend dat die plaat uitgebracht werd nadat Freddie Mercury overleed aan de ziekte AIDS. Dit is de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Zometeen reizen we terug naar een prachtige hit uit 1977. Maar eerst Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel?

Lonely Boy, Andrew Gold. Hij speelde op de opname bijna alle instrumenten zelf in. Drums, gitaren, piano, bas. Hij bouwde het nummer praktisch in zijn eentje op in de studio. Het muzikale had hij niet zomaar ontwikkeld. Hij kreeg het met een paplepel binnen. Zijn moeder was zangeres Marnie Nixon. De stem achter meerdere beroemde filmactrices. En klassieke musicals, onder andere in West Side Story en My Fair Lady.

Nothing Really Matters. Mr. Probes in de Muziekmiddag. Zijn hit uit 2014. Het is hoog tijd geworden voor Vandaag Vroeger. We stappen in de tijdmachine en reizen naar de geschiedenis van 24 mei. Op deze dag in 1844 verstuurt uitvinder Samuel Morse het eerste officiële telegram. De boodschap reist via een telegraaflijn van Washington naar Baltimore. Het was een revolutionair moment. Communicatie over lange afstand verandert voorgoed in 1844. 24 mei 1941 is ook een belangrijke dag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Duitse slagschip Bismarck brengt de Britse kruiser HMS Hood tot zinken tijdens een zeeslag in de Atlantische Oceaan. De Hood zinkt binnen enkele minuten. Bijna de hele bemanning komt om het leven. Op 24 mei 2000 opent in Rotterdam officieel het nieuwe theatercomplex Nieuwe Luxor. Het moderne gebouw aan de Maas groeit uit tot een van de bekendste theaters van Nederland. Dat allemaal vandaag vroeger op 24 mei. Adol. Adol. Adol.

Lady Gaga samen met Bradley Cooper. Je hoorde Shallow. Straks in de muziekmiddag hebben we opmerkelijk nieuws over een ontsnapte tijger. Hoe dat precies zit, hoor je later in dit programma. Er is nog veel muziek. We reizen nu terug naar nummer 1 hit uit 1969. Shocking Blue.

Vanuit de dierentuin samen met Shakira. Je hoorde Zoo. Daarvoor die prachtige plaat van Shocking Blue. Die Haagse band die nummer 1 stond in Amerika met

0: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer waaien.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Trulies met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
19: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
20: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
21: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes. Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
15: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met...

0: Mooi nummer weer aan het begin van een volgend uur muziekmiddag uit 1989. Baby, I love your way. Je hoorde Will to Power. In dit uur hebben we opmerkelijk nieuws over een ontsnapte tijger. En we gaan naar het jaar van de hit. Dat is dit keer 2006. Verder heel veel muziek. Onder andere van Marvin Gaye, van Katrina and the Waves, Miles Smith, Mr. Big. En nu Chef Special.
1: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And

wederom een meesterwerk van U2, afkomstig uit het jaar 2013. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag tot 6 uur vanmiddag. Met buitengewoon fraaie hits zoals deze van Rolf Sanchez en Emma Heesters.

Wild World, je hoorde Mr. Big in de muziekmiddag. Zometeen onmerkelijk nieuws over een gevaarlijke ontsnapte tijger en hoe ze ermee omgegaan zijn. Maar eerst nog muziek van onder andere Miles Smith. Hij doet het dit keer samen met Niall Horan. Dit is Drive Safe.

grote nummer 1 hit uit 1978 voor Blondie. Je hoorde Denise. Het is tijd in de muziekmiddag voor opmerkelijk nieuws. In de Duitse stad Leipzig ontstond er ineens groot alarm vanwege een ontsnapte tijger. Het dier ontsnapte uit een verblijf op een industrieterrein en verwondde daarbij een assistent van de eigenaar. Die man is naar het ziekenhuis gebracht. De tijger was van voormalig dierentemmer Carmen Sander, die in Duitsland bekend staat als de tijgerkoningin. Zij trad vroeger op met haar dieren in circusshows, onder andere op het beroemde circusfestival van Monte Carlo. Hoe de tijger kon ontsnappen is nog onduidelijk, maar de politie nam geen enkel risico. Zwaar bewapende agenten sloten de omgeving af en schoten het dier uiteindelijk dood in een nabijgelegen tuin. Volgens Duitse media is Sander al langer een omstreden figuur. Zo zou ze in de buurt van Leipzig een nieuwe tijgershow hebben opgezet zonder de juiste vergunningen. Kortom, een gewone dag in Duitsland die plots veranderde in een scène uit een actiefilm.

Mooie plaats van Agda en de Munnik. Groeten uit Maaiveld is de titel van dat nummer. Daarvoor hoorde je Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. En Please, Please, Please van Sabrina Carpenter. Zometeen reizen we terug naar 1967, zo moet ik het zeggen. Voor een hele grote hit uit dat jaar. Maar eerst Max en...

Heerlijk. 1967 was het jaar waarin deze plaat uitkwam. Het gelegenheidsduo Marvin Gaye en Kim Weston. Je hoorde It Takes Two. Het is tijd voor het jaar van de hit hier in de Muziekmiddag. We gaan naar 2006. Je krijgt van mij een overzicht van de populairste vijf bioscoopfilms in Nederland in dat jaar. Op nummer 5, de Da Vinci Code. Mysterie, spanning en volop discussie. Deze thriller trok enorme aantallen bezoekers. Op nummer 4, Ice Age, The Meltdown. Animatie bleef populair met Scratch opnieuw als publieksfavoriet. Op nummer 3, Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, piratenactie. Een spektakel zorgde opnieuw voor volle zalen. Op nummer 2, Casino Royale, die James Bond film die nog steeds indruk maakte. En op nummer 1, Harry Potter and the Goblet of Fire. Ook in 2006 nog een grote bioscoophit in Nederland.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: TrueLease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproeppolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn naar een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
17: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
16: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
18: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
25: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
26: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
27: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
28: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met...

Shanna Spyro, aan het begin van weer een uur muziekmiddag. Een heerlijke verse track van haar, zo vers dat hij nog bijna warm is. Je hoorde Material Lover. In dit uur gaan we naar het jaar van de hit. 2006 is dat. Dan krijg je het nieuws uit dat jaar. Natuurlijk een hele grote hit, waarbij je niet stil kunt blijven zitten. Maar goed, verder heel veel muziek. Foreigner komt langs, The Beatles, Wilson Phillips, The Alan Parsons Project. En nu terug naar 1984 met Tim Finn.

Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Dan gaan we nu even de funk induiken met een band van Zeeuwse bodem. Een band van maar liefst 11 muzikanten, compleet met een stevige blazerssectie, hammondorgel en een flinke dosis soul, funk en oldschool hip-hop. Ik heb het over Smelly Kitchen. Ik heb ze een keer zien optreden in de Spot in Middelburg en dat was echt groot muzikaal feest. Ze speelden de afgelopen jaren op festivals als Concert at Sea en de Gentse Feesten. Bijna alles wat ze spelen is eigen werk. Maar het klinkt alsof je een vergeten internationale funkklassieker hebt ontdekt. Luister maar eens naar hun laatste track, Boogaloo, Smelly Kitchen.

In de muziekmiddag reisden we even terug naar 1990 met deze hit Release Me van Wilson Phillips. En daarvoor die heerlijke plaat van Smelly Kitchen. Boogaloo is de titel van dat nummer. Die ga je nog vaker horen hier in de muziekmiddag, dat garandeer ik je. Het is hoog tijd geworden voor het jaar van de hit. Je krijgt van mij de nieuwsfeiten uit 2006. In februari lanceert Twitter zijn eerste berichtenplatform. Niemand vermoedt dan nog hoe groot de invloed van social media zou gaan worden. In juli en augustus woedt de oorlog tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De beelden van het conflict domineren wekenlang het wereldnieuws in ons jaar van de hit 2006. En sportief gezien beleeft Italië een opmerkelijk jaar. Eerst wint het land het WK voetbal in Duitsland. Later volgt het grote omkoopschandaal in het Italiaanse profvoetbal, bekend als Calciopoli. En midden tussen al dat nieuws verschijnt een nummer dat je onmogelijk stil laat zitten. Scissor Sisters met I Don't Feel Like Dancing. En ondanks de titel is het nummer juist gemaakt om mensen de dansvloer op te krijgen. De song werd bovendien medegeschreven door Elton John, die ook piano speelt op deze opname.

hele mooie van Foreigner komt uit 1985. Je hoorde That Was Yesterday. Daarvoor Suzanne en Freek en halverwege. In het volgende uur van de muziekmiddag gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hits, 2006. Dan kun je van mij horen wat bijvoorbeeld een treinkaartje van Vlissingen naar Rotterdam kostte.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
2: Last van houtworm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
13: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
13: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
15: Trulease met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
24: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
23: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
24: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
25: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemiddag. De lekker.

De twee vrienden James Ingram en Michael McDonald. Je hoorde Yamo Be There aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Straks gaan we nog één keer terug naar het jaar van de hit 2006. Met de prijzen die je betaalt bijvoorbeeld voor een kop koffie in een café. Maar eerst nog veel muziek.

Taylor Swift in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Dan nu een prachtige klassieker uit 1970 van Crosby, Stills, Nash en Young. Een nummer dat helemaal draait om generaties, begrip en luisteren naar elkaar. En dat past eigenlijk perfect bij deze band, want het was een echte supergroep. Vier muzikanten die allemaal al succesvol waren voor ze samenkwamen. David Crosby kwam uit de Byrds, Stephen Stills uit Buffalo Springfield, Graham Nash uit de Hollies en Neil Young, nou ja, die sloot zich later aan. Hun legendarische samenzang ontstond eigenlijk per toeval. Toen ze voor het eerst samen zongen in het huis van Joni Mitchell, wisten ze meteen, dit is iets unieks. Die harmonieën werden uiteindelijk hun handelsmerk. Luister maar eens naar Teach Your Children.

van die vele romantische platen, gevoelige platen die Van Morrison gemaakt heeft. You would have I told you lately. Zometeen in de muziekmiddag. Juanes en R.E.M. Maar eerst Olivia Dean. Dit is Man I Need.

Onze muzikale tijdreis, de muziekmiddag, bracht ons terug naar 2003. Juanes had toen een hit met dit Adios Lepido. Zometeen Marillion met een prachtig nummer. En daarna gaan we naar het jaar van de hit voor de laatste keer in deze show. 2006. Maar nu eerst Bruno Mars.

prachtige van Marillion in de muziekmiddag. Het is tijd om nog één keer terug te gaan naar het jaar van de hit 2006. Hives was nog groot, mp3-spelers zaten in je jaszak en dit waren de prijzen van toen. Een doos eieren met 10 stuks, die kostte ongeveer 1,50 euro. Met de trein van Vlissingen naar Rotterdam, dan was je voor een retourtje tweede klas ongeveer 38 euro kwijt. Even een kop koffie in een café, dat ging voor zo'n 1,80 euro. En tanken, een liter benzine, en dan hebben we het over euroloodvrij, kostte toen rond de 1,35 euro. En wat verdiende je in ons jaar van de hit 2006? Het minimumloon lag in dat jaar rond de 1284 euro bruto per maand. Dus ja, een retourtje Rotterdam voor nog een 50 euro, een kop koffie voor 2 euro. En benzine boven de eurogrens, dat voelde toen al behoorlijk pittig.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede. Klimaatverandering. Kijk niet weg. Kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter, die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Mijn internet is traag, maar ik wil... alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
13: Ik wil sneller, zonder te rellen. Vodafone.
12: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Ik wil sneller,
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
21: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
21: Omroep Zeeland.
22: Het is er prima weer voor. Het seizoen van de strandwachten is gestart. Op veel plekken zijn de wachtploegen nog niet rond, maar op Schouwduiveland worden ze dit weekend geselecteerd en klaargestoomd. Goedemiddag, welkom bij Zeeland Nu op deze eerste Pinksterdag. Verder in de uitzending, wie is de sterkste man of vrouw? In Vlissingen was een kwalificatieronde voor de finale later dit jaar. Onderdeel ervan was vrachtwagen trekken. Je hoort zo een verslag van Nanshu Hiddes. En in het Zeeuwse sportnieuws meer over de prestaties van de Vlissingse tennisser Daniel de Jonge op een ITF-toernooi in Tunesië. Het weer dan in het kort, blijft vanavond nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 15. Morgen is het opnieuw zonnig en iets warmer dan vandaag. Het lekkere weer is begonnen en het is dus weer druk op de stranden. Dit weekend was het ook druk voor de strandreddingsbrigade Westerschouwe, want zij hielden hun kennismakings- en selectieweekend. Zo hopen ze voor de komende zomermaanden nieuwe strandwachten te vinden. Verslaggever Laurent Jumelet sprak met strandwacht Paul Tielemans.
23: Ik zie hier al een paar mensen in witte en gele shirtjes in het zand zitten. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk vandaag?
24: Ja, we zijn op de tweede dag van het kennismaken en selectieweekend van de strandreddingsbrigade Westerschouwe. En het klopt inderdaad, ze zitten nu in het zand. En ze zijn een theorieles aan het doen over hoe het werkt met onze roepnummers en hoe wij met elkaar communiceren.
23: Ja, en wat doen jullie dan nog meer om al deze mensen echt klaar te stomen voor het zijn van een strandwacht?
24: Ja, heel veel. Het is natuurlijk het stukje theorie wat we hier echt zeggen. Maar het is ook echt vooral de praktijk. Dus ze gaan echt mee op de boot. Die hebben we nu ook op het strand staan. En dan gaan ze een stuk meevaren. Ze gaan leren hoe ze reddingen uitvoeren. Uit het water halen van de slachtoffer. Maar ook eigenlijk vooral waar we natuurlijk voor zijn, echt de preventieve acties. Dus we nemen ze mee op een looppatrouille waar we mensen aanspreken op gevaarlijke situaties. En eigenlijk zo op en rond het strand echt de fijne kneepjes leren. Ze zijn lekker bezig. We zijn al op de tweede dag, dus ze zijn wel een beetje moe. We hebben veel conditiedingen al gedaan. Bijvoorbeeld het zwemmen. We hebben een run-swim-run. Ze moeten eerst 200 meter rennen, dan 200 meter zwemmen en dan weer 200 meter rennen. En dat moet in 8 minuten, dus dat is wel vrij snel. Dus ik denk dat ze heel lekker gaan slapen vanavond als ze thuiskomen.
23: Dat is best wel een uitdaging.
24: Ja, dat is inderdaad best wel een uitdaging. Maar uit ervaring leren we dat iedereen dat eigenlijk haalt. Dus dat het allemaal goed gaat komen.
23: Wat vind jij eigenlijk zo mooi aan het zijn van een strandwacht hier?
24: Ja, kijk waar ik sta. In het zonnetje met je collega's, wat ook super goede vrienden zijn. En toch ook de mensen om je heen. Je kan superleuk een babbeltje maken en lekker gezellig doen. Maar ook als er echt iets gebeurt, heb je wel het idee dat je iets kan toevoegen. En daardoor is het gewoon een superleuke hobby om erbij te hebben.
23: Vera Andeweg, jij bent hier ook strandwachter. Hoe gaat het weekend tot nu toe?
0: Het weekend tot nu gaat heel goed. De zon schijnt, zoals in heel Zeeland nu. Dus lekker windje. Iedereen doet lekker mee. We doen leuke dingen. Iedereen heeft het voor naar zijn zin, wat ze zeggen. Dus dat gaat helemaal goed komen zo met het weer.
1: Ik zie hier nu mes opdrukken. Wat, waarvoor gebeurt dit?
0: Ik denk dat de... waarom hebben ze het gedaan? Ik denk dat ze een opdracht niet helemaal goed hebben gedaan. Dat er een soort straf aan verbonden is. Een beetje sportiviteit combineren we altijd wel met leuke dingen. Sportief en leuk staat toch wel een beetje gelijk aan elkaar.
1: Waarom is het zo belangrijk om een goed werkend team te hebben?
0: Een goed werkend team is heel erg belangrijk. We werken natuurlijk van 10 tot 6 iedere dag. Als het wat warmer is, dan draaien we gewoon door. Zoals je nu ziet is het nu nog niet heel erg druk. Maar die gaat nog wel komen, de drukte. Dat kan ook zijn dat we tot 7 moeten werken. En het belangrijke is dat we als teamwork, dat je gewoon samenwerkt. Dat je goed met elkaar overweg kan. Dat je geen ruzie gaat maken over wie is nou het baasje. We hebben hier een soort hiërarchie. Junior lifeguard, lifeguard, senior lifeguard. En die hebben eigenlijk gewoon allemaal naar elkaar te luisteren. Je kan altijd wel je mening geven, maar gewoon samenwerken. En zorgen tot een goed einde. En dat iedereen een leuke dag heeft. En dat strandbezoekers een leuke en fijne verblijf hier hebben op het strand.
2: Andere brigades in Zeeland hebben het nog moeilijk met het vinden van genoeg strandwachten. Strandreddingsbrigade Westerschouwen hoeft zich deze zomermaanden daar in ieder geval geen zorgen over te maken.
10: Op het strand, de camping of onderweg. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Omroep
2: Zeeland. Een vrachtwagen van 15 ton vooruittrekken in de volle zon. Het was vandaag afzien voor de deelnemers aan de kwalificatiewedstrijd voor de sterkste man en vrouw van Nederland. 14 krachtpatsers namen het in Vlissingen tegen elkaar op in verschillende onderdelen, terwijl het publiek gratis kon meekijken. Onze verslaggever was erbij tijdens een spectaculaire onderdeel vrachtwagen trekken.
4: De vrachtwagen staat klaar om getrokken te worden. De deelnemer krijgt een soort stuigje aan waarmee ze dan de vrachtwagen gaat trekken. Het is de bedoeling dat ze hem 20 meter vooruit trekt.
6: Kom op! Blijf in beweging, kom aan!
25: Lekker zo, zet vast, kom op! Goed!
4: En terwijl haar teamgenoten haar enthousiast aanmoedigen, zijn de toeschouwers stil aan het genieten van dit tafereel.
25: Lekker zo!
4: Sophie Greven, je bent net losgekoppeld van de vrachtwagen. Je hebt flink je best gedaan. Hoe ging het?
26: Verrassend goed. Ik ben positief verrast over een vrachtwagen in beweging krijgen eigenlijk.
4: Hoe heb je je daarop voorbereid?
26: Ja, ik had nog niet eerder de kans gehad om echt aan een vrachtwagen zelf te trekken. Dus wat mensen van Powerhouse hebben geholpen om een soort simulatie op te zetten. Dat je ook dat trekken kan oefenen. Dus ik heb daar een beetje mee geoefend. En verder was het echt even ondergaan vandaag.
4: En je bent wel een beetje buiten adem. Je moet nog meer onderdelen. Is dat niet ontzettend zwaar? Hadden ze dat misschien niet beter het zwaarste voor het eind kunnen bewaren?
26: Nou ja, ook het laatste event is best wel een taai. Dan moet je met zandzakken over een hoogte heen. Dus ik denk dat dat ook al wel flink tegen gaat vallen. Maar het hoort een beetje bij. Ik denk misschien ook wel bewust de keuze om ons al een beetje te vermoeien.
4: We zien nu iemand anders ook bezig met de vrachtwagen trekken. Ja, die staat toch een beetje stil. Het is denk ik juist de kunst om hem in beweging te houden.
26: Ja, als je eenmaal beweegt en hem eenmaal loskrijgen is misschien nog wel het taaiste. Dan wil je daarna blijven stappen. Want nu ze hem eenmaal los heeft, kan ze ook wel blijven bewegen. Maar het is sowieso ontzettend knap. En je hebt hier natuurlijk ook iedereen uit verschillende lichaamsgewichtsklassen. Dus dat kan ook nog wel een verschil maken. Maar super knap. Om überhaupt al in beweging krijgen is echt een prestatie.
4: Nou kom ik ook bij organisator Linda Schenk. Want dat is natuurlijk best wel een hele uitdaging. Zo'n vrachtwagen trekken. Waarom beginnen jullie daarmee?
26: Als je een hele dag er al op hebt zitten en je moet dan nog een vrachtwagen gaan trekken, dat is echt behoorlijk pittig. Daarbij neemt dit ook echt wel de meeste tijd in beslag van alle events, denk ik. Dus dit is gewoon praktisch om mee te beginnen.
4: Nu doen er dus ook mannen mee. Eerst was het geloof ik alleen voor vrouwen. Is het nu de eerste keer dat mannen ook mee kunnen doen?
26: Ja, vorig jaar hadden we inderdaad alleen de dames. En een van de atleten die ik coach, die zei, wil eigenlijk ook heel graag een keer kwalificeren. Ik zeg, dan gaan we gewoon kijken of we de mannen erbij kunnen pakken. En die is van 105 kilo naar 90 kilo gegaan. Dus daar hebben we de onder 90 van gemaakt.
2: Ja, van de 14 gingen er uiteindelijk 6 door naar de landelijke finale. Die is in juli. Het verslag dat je hoorde was van Nanchu Hiddes. Ja, ook duizenden Roparunners werken zich nog steeds in het zweet dit weekend. 2 Zeeuwse teams doen mee aan die estafetteloop. Verslaggever Esther Godijn stapte in de bus bij een van die teams. Nou, dat verslag hoor je zo na Michael Jackson.

0: Bad hoorde je van Michael Jackson. Twee Zeeuwse teams doen dit weekend mee aan de Europa Run. De estafetteloop van Frankrijk naar Rotterdam om geld op te halen om het leven van mensen met kanker iets draaglijker te maken. De vrienden van Siem en het eerste Zeeuwse Europa Run team. En dat laatste team heeft er flink de pas in. Verslaggever Esther Gordijn stapte vlak voor Dendermonde in België bij het team in het busje. En sprak met loper Jan uit Biggekerken.
1: Dendermonde!
2: En hier mag je dan toeteren.
1: Ja! Hey! Hey!
3: Ik doe net hoe de koningin ben.
1: Ja.
4: Wuiven! Nou, Dendermonde weet ik jullie er zijn. Hey! Jan?
1: Hey! Ja?
4: Hoe gaat het?
1: Super! Zeker met het prachtige weer. Vannacht was het warmer voor het gevoel, maar nu gaat het heerlijk.
4: Ja. Jij bent een van de lopers van het team.
1: Ja.
4: Het is wel zwaar, denk ik, met die hitte.
1: Ja, wat ik zeg. Vanmorgen hebben de meeste van ons team even een klein slaapje kunnen doen. En daar zijn we goed van opgeknapt, blijkbaar. En redelijk fris weer gestart vanmorgen.
4: De benen voelen goed?
1: Ja, ja. De benen gaan echt nog goed.
4: En hoe is het met het hele team? Want dit is natuurlijk één deel van het team. Maar hoe gaat het met het hele team? Liggen jullie op schema?
1: Ja, we zitten op schema. Wij zien hun amper, het andere team. Want dan wisselen we snel. Dat is aantekenen en dan gaan wij. Maar het gaat echt nog goed.
4: En hoe is het met het hele team? Want dit is natuurlijk één deel van het team. Maar hoe gaat het met het hele team? Liggen jullie op schema?
1: Ja, we zitten op schema. Wij zien hun amper.

0: als last, hoe noemt dat, stand-in, invaller gevraagd. En ja, ik vond het zo'n prachtig avontuur en ja, een heel mooi doel. En dit jaar, toen weet ik nog dat ik de laatste dag, dus die moet nu nog komen, heel hard afgezien had in de regen en de wind richting Rotterdam. En ik dacht, wow, ik weet nu niet of ik dit ooit nog wel eens doe. En Rob, die hier ook zit, onze teamcaptain, die belde vorig najaar van... ja, Jan, we zouden graag hebben dat je weer meedoet. Nou, hij had een halve zin gezegd. Ik zeg, het is prima. Schreef me maar weer op.
1: Ja, er bestaat zoiets als het Roparun-virus, hè?
0: Ja, ja, echt.
1: Dat heb je zwaar te pakken dan.
0: Ja, ja, ja, ja, zeker.
1: Ja. En nu, het is nog best wel een eindje. Maar volgens mij zit de sfeer er goed in. Dus die finish, die komt sneller dan verwacht, denk ik.
0: Ja, de laatste loodjes, weet ik, dus van vorig jaar vielen nog wel eens tegen. Maar ja, we zetten door tot het eind. Alles geven.
1: En jullie opbrengst, daar wil ik het ook nog even over hebben. Want die is mega hoog, hè?
0: Ja, ja, we stonden... Ik heb het sinds gisteren nu niet meer heel actief gevolgd. Maar we hebben even los aan kop gestaan. En dat willen we toch nog altijd terugbehalen. Want er kan nog een week gedoneerd worden. Dus bij deze een warme oproep, alsjeblieft. Nog een week doneren.
1: Doneer.
0: Ja. Maar we staan nu tweede, dacht ik.
1: En weet iemand het bedrag hier?
2: 142.000.
1: 142.000, daar kan nog wel wat bij.
3: Ja, al dus het eerste Zeeuwse Roparun-team in Dendermonde eerder vandaag. Morgen finishen ze net als 215 andere teams, als het goed is, in Rotterdam. En dan gaan we zo het laatste sportnieuws over hebben met Jorben Westraat. Eerst nog eventjes vooruitblik op het weer. Wat brengt het weer ons nog de komende dagen? Nou, vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Vanavond blijft het nog best lang warm. Morgen is er weer veel zon, net als vandaag. Met maximum temperaturen tussen de 28 en 30 graden en een zwakke oostenwind. Ook de dagen erna blijven zonnig. Pas in de tweede helft van de week zakken de temperaturen ietsje naar beneden. Met een gemiddelde van 23 graden. Aangeschoven voor het laatste sportnieuws is Jorben Westraat. Goedemiddag, Jorben.
4: Goedemiddag, Esme. Tim van Dijken heeft tijdens een training zijn sleutelbeen gebroken. De wielrenner uit Colijnsplaat kwam ongelukkig ten val en staat de komende weken met de blessure aan de kant. Het ongeluk gebeurde in Spanje, waar hij op hoogte stage was. Van Dijken legt zelf uit hoe hij ten val kwam.
5: Ik zou mooie intensieve training gaan doen. En toen ik ten val kwam, er was... een stukje onregelmatigheid in het wegdek. Niet echt een put, want dan hou je je stuur altijd, daar ben je erop berekend. Maar nu was je er niet op berekend. Dus ik kreeg in de afdaling op een rechte weg. En ik moest om een geparkeerde auto heen sturen. En ja, toen verloor ik de macht over het stuur en ik kon niet meer corrigeren. En toen ben ik op mijn schouder gevallen. En doorgegleden op mijn billen. Ik voelde meteen dat mijn sleutelbeen af was.
4: Dezelfde dag vlogen Van Dijken nog naar huis en hij is op dit moment al succesvol geopereerd. 2026 blijft een topjaar voor tennisser Daniël de Jonge. De Vlissinger won vanmiddag zijn derde ITF-toernooi en blijft daardoor maar stijgen op de wereldranglijst. De Jonge versloeg in Tunesië de Fransman Nicolas Tefmak in 2 sets. De Jonge staat nu op de 668ste plek en zal deze week weer plekken gaan stijgen op de wereldranglijst als die een update krijgt. En tot slot nog wielrennen. Daniel Kubena heeft de junioren driedaagse in Axel op zijn naam geschreven. De Tsjech behield in het algemeen klassement slechts 18e voorsprong op Alex Botha uit Nieuw-Zeeland, die tweede werd. In de vierde en laatste etappe maakten Kubena en Botha lang een deel uit van een kopgroep van 5. En op de meet in het Belgische Velzeke won Botha in de sprint van Kubena. Maar de Tsjech behield net genoeg voorsprong om het algemeen klassement op zijn naam te schrijven. Meer sport, altijd 24 uur per dag op omroepzeelandsport.nl.
3: Jorben, dankjewel. Tot zover ook deze uitzending van Zeeland Nu. En op onze website blijf je uiteraard op de hoogte van het laatste nieuws in de provincie. Een heel mooi Pinksterweekend nog en alvast ook een hele fijne avond.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Teddy Swims. Hij blijft bijzonder omdat hij eigenlijk moeiteloos schakelt tussen soul, pop, country en R&B. En dat hoor je ook weer in deze track terug. Hij begon ooit met covers op YouTube, maar groeide in een paar jaar tijd uit tot een wereldster. Juist door die rauwe stem en dat eerlijke persoonlijke geluid. In Mr. Know-it-all rekent hij een beetje af met mensen die altijd denken, ja, het beter te weten, zeg maar. Muzikaal zit het vol groove en soul, maar textueel heeft het echt een scherpe rand. Nieuwe muziek dus in de muziekmiddag van Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

Mijn favoriete Ierse dames, The Corrs. Je hoorde Breathless in de muziekmiddag. Zometeen nog muziek van onder andere Texas, Gloria, Stefan, Bente. Maar nu eerst U2. Is it?

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Loving can hurt.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran, you're the photograph. Daarvoor 1, 2, 3 van Gloria Estefan, een hit uit 1989. En kan je me zien van Bente. Zo meteen in de muziekmiddag een prachtige van Agda en de Munnik. Maar nu eerst Texas.

Agda en de Munnik, ik zeg niets. Nou, ik zeg nog wel wat. Zo aan het einde van deze muziekmiddag gaan we terug naar 1978. Naar de soundtrack van een van de beroemdste muziekfilms ooit. Het is de titelsong van de film die je eigenlijk echt alleen maar hoort bij de openingscredit. Het nummer werd geschreven door Barry Gibb van de Bee Gees. En daarom klinkt het ook wel veel meer als disco dan als jaren 50 rock'n'roll uit de film zelf. Maar dat was meer dan genoeg om er een wereldhit van te maken. Hier is Grease van Frankie Valli.

0: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer er nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3 sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
1: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
3: Wat een vreemde vraag.
2: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
3: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
2: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
3: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
2: Nee, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: Let me say the same thing.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland een supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien. Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

If I could just hold you.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus dus bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Lanik Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop.